0: dine løgne. Skip dine spil.
1: Ik ga volgen op de leven, maar stel ook weer grappig. Ik ga waardig, ik ga spoten.